0: slow. Je bent een fanatiek, ik, ik, ik, ik, ik, ik, fanatiek, ik, ik, ik.
1: Escuchas las tandas de la mega.
0: Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.
2: Quiero meterte en mi habitación. Quítate los yornos, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavete.